0: dan hebben we gewoon over die tanden wat drinken was te midden.
1: Als ik dan wat drinken kan, als die middag kan was, als ik dokter samen zat, die waren op plan om tabel te, maar boer kan ons niet zo tabel te redden. Ah, nee, maar dat toch toch kan dan ook niet. Toen na zeven uur is het toch ah, nee, maar dat ik op een keer moet zeggen, varken, dat kunnen we varken, die kan, die kunnen niet. Ah, zeg dat. I think I'm going to go to the next one. Kalau yang faham nasib, dia faham kawal ting, hobi, dia faham utami, kalau dia faham si usus, dia cakap dia kaykan, dia si doktor minyak, sama, si doktor usia kau insting, orang orang ni ya, hanya dia doktor, lawas umur si doktor, apa bagus,

0: enige bagasie. Verkeerde voet uit die bed of sommer net been af. Kosmos is hier, deur dik en dun.
1: Wat is net soos almal daar van haar? En maybe se Kosmos klaar.
2: Dis waar almal wil wees.

Jij alweer vast in die verkeer? Of is jouw baas vol dingen? Dus beter stories, beter muziek en minder vergaderings op die Cosmos 94.1 doen. Laai hem sommer nou af.

inligting? Ja. Competities? Ja. Musiek? Natuurlijk. Een wenresep. Bly ingeskakel op die beste. Kosmos 94.1.